Nee, hier en nee, Taylor Swift me kon aan nee, te kon aan nee, ja, hier te te kon aan me gaan daar busje, ja, spa, karikia kia, ga te gaan te te busje jo. Te jou gaat ook na are arurae paai te koto singes, je bekend karinan dan in de buwei, het in tanes en kai ekoro karibe, korapa. Korapa na benge korit korit de Mary FM 89.9 de nam kagbo sa jo ke te busje ja kon aan me gaan tangria. Aku yo tak guna lekwa tangi dia media kain tak kotor singas kuna narurai bagin karinan angin ramane ya ati atama teh teh teman teri kayo.